Op die haven in Kaapstad loop hier eens voorbij. Boeren kakies, niks kan ons kijken. In het middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is gekies. Door zijn broers, door zijn span. Hij zei,

0: Praktijk met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio. Jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio. Met style.

Ja, ek het nou net een boodskapje gekry van André en Jolanda. Hulle sê hulle luister ook lekker saam en het is ook cool daar by hulle. Christus sê vir my daar in Barberton het hulle minimum van 9 en een maximum van 25 met lekker sonskyn. Ja, hier in laaiplek op oomblik 10 grade en een sonopnassing 18 toe. Die windjie daar buitenkant is maar lekker koel. Maar nou ja, dit kan nie anders nie, want dit is mos winter. Nou ja, hier is eniekie van Troepie en sy naam Hemelblou.

die braaitang zweer ek getrou. Om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand een doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naam.

0: Internet Radio met Styl.
1: Ek wag net vir een persoon om nog in te skakel, dan kom ons by ons beloofde storiekie. Baie hartseer, maar ons wil dit graag doen. Barbara Rey, volgende met Valley of the Moon.

Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

skuins voor die naweek, dis hier waar ons vanaand is, hier om die klavier saam met my Marius Brits. Kom ons maak groot en mooi muziek, omdat ons uitsien na hierdie naweek.

Nou ja, wat is donderdag aand? Wat is musiek? Wat is die lewe sonder Pink Floyd? Hey you.

Nou sê ek, tot ziens en lekker slaap en saluut aan al my oud makkers, al julle veterane, almal van julle wat vol heimwee is oor dinge wat lang terug gebeur het, almal van julle wat nog diep, diep seer wegsteek, waar julle nog nooit gepraat het nie, almal van julle wat as seuns van 17 of 18 of 19 jaar oud verskriklike goed aanskou het. Hierdie was ons thema muziek, die Suidweslied, Hart wie kameeldoor in hols, so hart soos kameeldooring hout, gesing deur hy nou. Van my Marius Prits, soet wees.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

0: Owen Susak, Blanke begint te viel.
1: Owen Susak het de woestijn en ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijtje zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

parede, een bikkie grijze, ze stapt die tijd, ons wordt een bikkie wijze. Ik ze getuie van je liefde, jij zulke woorden mij liefdesbrieven. Jij is mijn

Boys, boys! Check gou hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.